0: Ja, hallo, dan vraagt hij mij.
1: Ja, je loopt wel winterwater.
0: Verstoel me, ga je met de oppartering?
1: Ja, die gaan we bij jou toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Dus wil je soms aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat voor het café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, lokaal nyt.
1: Ja, dat is lokaal nyt.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, i lima det.
0: Hallå. Hallå. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? I denna vecka?